ne bɛtoma yɛnya ayaresa ne yɛ nkwagyeɛ ade kye me a yɛwadom meteaseɛ ɛyɛ wadom o ɛnsuabo mesua yɛwadom.

bɛba ade twi mu ma mehyɛ wo kurae sɛ nsuo aba abɛsue wanatoyɛ ɛwurade deda wo bɛba ade yi wode tie wei yesu medifo ne wo payɛ mpaebɔ na mereba awo ne wo